0: Wij leven hier in het sprookjesbos meestal lang en gelukkig.
1: Hey, psst. Pinocchio.
2: Goedemorgen.
3: Oh.
4: Rapunzel, Rapunzel, laat vallen je haar.
5: Hallo, hallo.
6: Dank u.
7: Oh, je kunt het.
8: Ah.
9: Mooi.
10: Ja, dat is leuk.
11: Dat is leuk.
12: Efteling Kids Radio.
13: Joehoe!

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Efteling Kids Radio.
2: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag wilde de heks een ruziedrank maken. Maar dat wist de wolf niet.
1: Zo, eens kijken of hier nog wat te snijden valt. Ik lust wel een hapje. Dat ruikt niet slecht. Maar zo smaakt het wel. Nou, ik weet niet wat er in die soep zat, maar... Bah!
2: Goedemorgen, Wolf. Lekker weertje vandaag, hè?
1: Wat? Oh, prinses Assepoester. Ja, prachtig. Heerlijk weer. Ach, wat een lieve meid is je toch. En wat een heerlijk weer, inderdaad. En wat ruik ik toch? Oh.

0: je verliefd.
1: Huh?
2: Wat?
0: Ja, verliefd.
1: Maar dat meent hij toch

0: is het afgelopen.
1: Nee.
0: Je bent helemaal niet verliefd, maar je bent betoverd.
1: Ja, zo voelt het wel, ja.
0: Nee, het is zo. Oh. Ik heb wel gezien dat je uit mijn ketel proefde.
1: Oh, dat. Nou ja, misschien. Nou en?
0: Ik wilde een ruziedrank maken, maar er is iets misgegaan. Je wordt er juist verliefd van.
1: Oh, dus daarom voel ik me zo geweldig. Kun je Assepoester ook betoveren?
0: Nee.
1: Dan wordt ze ook verliefd op mij.
0: Ik pikkerprakkezeer er niet over. Hocus pocus, autofocus.
1: Oh. Hey, waarom deed je dat nou?
0: Ik hou niet van al die liefdoenerij. Ik wil dat iedereen ruzie met elkaar heeft.
1: Nou, dan moet je vooral zo doorgaan.
2: Zo kreeg de heks toch ruzie. Maar dan met de wolf. Assepoester heeft nooit geweten dat de wolf verliefd op haar was. En dat is maar goed ook. Dat doet me trouwens denken aan... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: grapje hier.
1: Altijd als ik Wolf tegenkom, ben ik stiekem wel een beetje bang. Maar niet verklappen hoor. Ik laat dat natuurlijk nooit merken. Maar ben jij wel eens bang?

0: Ik ben het, Wolf.
1: Hé, jij, ja, kom eens dichterbij. Ja, nog iets. Ja, nog iets. Nog een beetje. Kom maar.
0: Nou heb ik je. Oeh, ik schrok er zelf ook van. Wat een herrie maak ik ook af en toe.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Roodkapje hier. Oh, ik hou toch zo van dansen. Ik huppel en dans het liefst de hele dag door. Dansen jullie met me mee op het volgende liedje? Hier gaan we!

0: door Dolle Gijs' mond.
1: Opruimdag? Een stomme dag is dat. Dan moet ik zeker tanden poetsen.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling musical De Sprookjesboom. Wow.

0: Wauw.
1: Papier, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: Vrouwen hollen. Er was eens een vrouw die twee dochters had. Rita en Mina. Rita was lief en werkte altijd hard. Maar Mina was lui en deed nooit aardig. Op een dag liet Rita per ongeluk de spinspoel in de waterput vallen. Wat moest ze doen? Ze wist zeker dat haar stiefmoeder erg boos zou zijn. Wanhopig sprong ze in de put, de spoel achterna. Ze kwam ergens terecht waar ze nog nooit was geweest. Langs de weg stond een grote oven met wel 100 broden erin. Die riepen, we zijn al bruin, dus help ons nou. Haal ons eruit en doe het gauw. Rita haalde één voor één alle broden uit de hete oven. Oef, dat was op het nippertje, zei het laatste broodje. Bedankt hoor. Even later kwam ze langs een grote boom, vol met sappige rode appels, die ook om hulp riepen. We zijn al rijp, dus help ons nou. Pluk ons toch en doe het gauw. Natuurlijk ging Rita meteen aan de slag en ze plukte alle rijpe appels. Het was al bijna donker toen ze bij een huisje aankwam. Daar woonde vrouw Holle, die vroeg of Rita bij haar wilde komen werken. Je hoeft alleen maar elke dag mijn dekbed en kussen goed op te schudden, zei vrouw Holle, zodat de veren in de rondte vliegen. Dan sneeuwt het op aarde. Rita vond het fijn bij vrouw Holle en werkte hard, maar ze kreeg toch heimwee. Vrouw Holle bracht haar naar een grote poort. Toen Rita er onderdoor ging, daalde er een regen van goud op haar neer. Dat is je beloning, lief kind, hoorde ze vrouw Holle nog zeggen. En het volgende moment was Rita weer thuis. Toen Mina al dat goud zag, sprong ze onmiddellijk ook in de put. En ook zij kwam langs de oven met de gare broden en de boom met overrijpe appels. Maar luie Mina liep gewoon door, zonder te helpen. Mina mocht ook werken voor vrouw Holle, maar deed helemaal niet haar best. Vrouw Holle had al snel genoeg van haar. Het wordt tijd dat je weer eens naar huis gaat, zei ze op een dag. Mina was blij. Nu zou zij ook overgoten worden met goud. Maar wat denk je? Toen ze onder de poort doorging, werd ze helemaal overspoeld met vieze, plakkerige, zwarte pek. Zo kon iedereen zien hoe lui Mina was geweest. En Rita? Die was schatrijk geworden. En leefde nog lang en gelukkig.
3: Efteling Kids Radio.
4: Hier hoor je de Efteling.

jongetje. Knibbel, knabbel, knusje. Wie knabbelt er aan mijn huisje? Ik maak veel snoep.

0: de chips in de kamer sneak. Waarom drink je dat? Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Dat is leuk. Piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep. Oh, dat, dat, dat. Oh, oh, oh, oh. Piet,
1: ja. Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Python.
0: Ah, aha.

0: Gebruik je fantasie. Illumina Fantasia.
1: Efteling Kids Radio.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes plegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

krassen. Zou zij dit 's nachts merken, zou zij hem verrassen. De volgende ochtend zei de prinses: mijn hemel, wat lag er toch in mijn bed? Ik heb geen oog dicht gedaan, ik heb op iets vreselijk hards gelegen. En de prins dacht: zo.

0: Nou, dat scheelt.
1: Oh, hier ben ik, Wolf. Oh nee, hier zit ik. Nee, ik ben hier. Hé, hoe kan dat nou? Waar ben ik nou gebleven? Zit ik nou hier? Of zit ik nou hier? Nou ja, in ieder geval, ik zit er ook niet mee ook. Ik zit hier goed. Waar zit jij graag?

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen las Langnek een spannend boek voor aan Roodkapje.
1: Toen hoorde de prinses dat er zacht op de deur werd geklopt.
2: En toen?
1: Nou, morgen verder.
2: Nog één bladzijde. Ik wil weten wat verder gaat.
1: Als je nieuwsgierigheid zo groot is, is er morgen vast nog wel een beetje van over.
2: Net als het spannend wordt.
3: Goedenavond, Roodkapje.
2: Meneer de Wolf.
3: Waarom zo sip?
2: Nou, Langnek heeft een boek.
3: Vind jij je lastig met een boek? Arm kind, boeken, bah, vies.
2: Oh nee, het is juist mooi. Over een prinses die in een kasteel zit opgesloten. En een prins die is omgetoverd in een zwaan.
3: En dan?
2: Verder wilde Langnek vandaag niet voorlezen.
3: Wat flauw.
2: Ik ben zo benieuwd hoe het afloopt.
3: Als ik dat boek te pakken krijg, kan ik dus Roodkapje makkelijk naar mijn wolvenhuisje lokken. Mag ze ook mijn kookboek zien? Zal ze leuk vinden, want daar komt ze zelf in voor. Beste langhalzige vriend, je moet me helpen, je moet me helpen. Mijn hele wolvenleven zoek ik al een bijzonder boek over een kasteel. Dat is opgesloten in een zwaan. En, kijk, dat is hem. Wat toevallig.
1: Heeft Roodkapje erover verteld?
3: Ja, schijnt enorm spannend te zijn. Mag ik het lenen?
1: Natuurlijk. Als je een paar dagen geduld hebt.
3: Ik ben het geduld zelf. Maar nu even niet, hier met dat boek.
1: Als ik het Roodkapje heb voorgelezen, ben jij de eerste die het mag lenen.
0: Maar Roodkapje had op weg naar huis aan iedereen die ze tegenkwam verteld over het boek. Dus werd Langnek telkens gestoord door nieuwsgierige sprookjesfiguren.
4: Langnek! Joehoe!
5: We hoorden dat jij zo'n boeiend, voor kinderen niet los te laten boek bezit.
4: Voorlezen! Voorlezen!
1: Zolang ik dit boek heb, laat niemand me met rust. Leen het maar een tijdje.
3: Duizendmaal dank, langhalzige vriend. Als het echt zo spannend is, zal ik het verslinden. En niet alleen het boek. Nee, maar goed dat ik jou hier tegenkom, kijk eens.
2: Oh, gepikt van Langnek?
3: Geleend, om jou uit voor te lezen. Kom mee.
2: Ik ben zo benieuwd. Kan je eigenlijk wel goed voorlezen?
3: Als ik voorlees, hangt iedereen aan mijn lippen.
4: Hé, hey, kijk.
5: De wolf heeft dat lekkere leesboek van Langnek.
4: En hij gaat voorlezen.
5: Laat eens snel een spannend stukje horen.
3: Maar ik wil Roodkapje. Ik bedoel, het is een kinderboek.
5: Hoe meer kinderen erin voorkomen, hoe beter.
4: Voorlezen.
3: Het was zo donker in het paleis dat de prinses struikelde over de drempel van haar
2: slaapkamer. Veel te snel.
3: Het was zo donker.
2: Zo is het saai.
4: Nee, juist goed.
3: Het was zo donker in het paleis.
2: Jij kan niet zo goed voorlezen.
3: Ik kan heel erg goed voorlezen.
4: Vind ik ook.
5: Ga nou door.
2: Ik wacht wel tot je het uit hebt. Langnek kan het toch beter. Dag.
3: Mijn Roodkapje, ik...
5: Hier blijven. We zijn benieuwd hoe het afloopt.
4: Voorlezen tot het boek uit is.
3: Helemaal. Het is een beetje dik.
5: Ik ben dol op dikke boeken.
4: Voorlezen! Voorlezen! Voorlezen!
0: Ze lieten de wolf heel lang doorgaan. En Roodkapje wist nu dat niet alles meteen komt als je het wilt. Soms moet je even geduld hebben. Dat maakt het vaak alleen maar leuker. Zo wacht ik geduldig tot iemand mij eens komt voorlezen. Maar dat is weer een ander verhaal.
3: De prinses hoorde dat er zacht op de deur werd geklopt.
4: En toen?
6: Ik ben zo moe.
5: No.

0: toneel.
1: Nou, was er een toneel?
0: Ja, maar dat was veel en veel te oud.
1: Dus moest er voor het feest nog snel een nieuw toneel gebouwd. Het liefste in één dag.

Maar Jet wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen. En het wordt al laat. De draaimolen die draait al.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Waar in het sprookjesbos sta ik?
2: Knebel, knabbel, kneusje. Wie knabbelt aan mijn neusje?

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Hoe heet het paarse vriendinnetje van Jokie? Jokie en... Ja, dat wisten jullie natuurlijk wel. Jet, inderdaad. Jokie en Jet.
1: Woehoe!

0: dus Os eerst wachten. Dan rennen!
1: Ik ga hier staan op jou!

0: ben hartstikke sterk. Oh,
1: oh! Ik heb hem!
2: Help! Wow. Oh. Ik zei toch dat je hem niet kon houden? Hij vliegt nog hoger dan dat draak vliegt.
3: De zon schijnt, de wind haait. Ik vlieg boven de wereld en ik kijk er bovenop. Heel rustig, heel vredig. Maar plotseling zit uit het niets klein duimpje op mijn kop.
0: Sorry, draak. Maar onze vlieger is nog nooit zo hoog gegaan.
3: Pas op, klein duimpje. Straks vlieg je het sprookjesbos nog uit.
4: Kijk eens, wat is dat? Een vliegtuig?
2: Een vogel?

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: De Sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.
1: Chip, chip.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling musical De Sprookjesboom. Ah.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: Het kabouterdorp. Er was eens een kabouterfolkje dat er onbekend stond dat het zo behulpzaam was. Eén kabouter heette Riedeltje. Hij woonde in een holle boom. En het was de muziekkabouter van het dorp. Elke dag speelde Riedeltje prachtige melodieën op zijn piano, die in het hele bos te horen waren. Langs alle bospaden stonden namelijk kleine muziekpaddenstoelen, waaruit zijn aanstekelijke pianospel klonk. Zolang de muziek elke dag te horen was, zou het goed gaan met het bos en zijn bewoners. Alle kabouters wisten dat. Op een ochtend verliet Riedeltje zijn kabouterhuisje en... pats! De deur viel achter hem in het slot.
3: Dat is een beetje dom van me, zei hij. De sleutel ligt nog binnen.
2: Hij probeerde de deur weer open te duwen, maar was niet sterk genoeg. Bij de beek deed het kaboutervrouwtje de was en Riedeltje liep naar hem toe.
3: Goedemorgen, Tobbelientje. Ik heb je hulp nodig.
4: O jee, zei Tobbelientje. Ik heb het helaas te druk om je te helpen.
3: Nou, dan vraag ik het wel aan iemand anders,
2: zei Riedeltje en liep naar een kabouter die zat te vissen.
3: Dag, Dobber, zei de muziekkabouter. Kun je me even helpen?
2: Maar Dobbertje antwoordde... Och, ze bijten net zo lekker. Mag het ook straks? En zo ging het maar door. Riedeltje vroeg elke kabouter die hij tegenkwam om hulp. Maar ze hadden allemaal een ander smoesje klaar.
3: Sorry, ik voel me niet zo lekker vandaag.
5: Sorry, ik wilde net een nieuwe puntmuts gaan kopen.
2: Riedeltje werd daar moedeloos van. Niemand had tijd voor hem en ondertussen kon hij nog steeds zijn eigen huis niet in. Hij liep het bos in en aan de oever van een meertje viel hij in slaap. Later die dag kwam er een kabouter in paniek het bos uitrennen.
6: Wat is er aan de hand, Sprokkel?
2: Vroegen de andere kabouters.
6: Er klinkt al de hele ochtend geen muziek uit de paddenstoelen,
2: riep Sprokkel.
6: Het is verschrikkelijk stil in het bos.
2: Snel gingen ze naar de holle boom van de muziekkabouter en klopten aan. Maar niemand deed open.
7: Stel je voor dat hij ziek is,
2: zei er een ongerust. En met een stevige boomstam beukten ze de deur van het huisje in. Op dat moment kwam Riedeltje net thuis.
3: Hey, fijn dat jullie me geholpen hebben, riep hij blij.
5: Ben je dan niet boos dat we je deur kapot gemaakt hebben?
2: Vroeg iemand verbaasd.
3: Wel nee, hoe was ik anders binnengekomen?
2: Lachte Riedeltje.
3: Mijn sleutel lag nog hier. Bedankt hoor.
2: Toen ging hij aan de piano zitten en begon weer muziek te maken.
8: Kids Radio.
9: Hier hoor je de Efteling.

0: jou gedaan.
1: Jongens, dit is de laatste trend.
2: Trend? Je lijkt wel een clown. Vertel eens een goede mop.
0: Nee, Dax. Het is natuurlijk nog wel gewoon EXO, hè. Ziet er alleen een beetje anders uit.

is Wolf. Ik heb een raadsel voor jullie. Het is rood en in één hap op. Nou, wat denk je? Rood hapje! Ja, het is toch allemaal niet zo moeilijk.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes, vlegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

marionet bestaat voor alle die houtjes. Zolang ik niks doe, hangt die netjes stil. Maar trek ik als de show start aan die touwtjes, gaat hij langzaamaan bewegen, doet hij alles wat ik wil. Maar nu heb ik een marionet gevonden, een pop die zonder poppenspeler leeft. Een pop die kan wat anderen nooit konden, knip en die uit zichzelf kan dansen en geen touwtjes nodig heeft. Let op! Hij stapt, oh. Hij zwiert, maar niet te snel, toch snapt u het idee. Hij springt, mamma mia amore, hij draait, heel even en dan danst hij met me mee.

0: Subscribe avond, niet waarom, drinken. Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Sneeuwwitje.
0: Ah,

kabouter Kie hier. Amai, ik heb zo'n hekel aan uien. Als ik daar kaboutersoep van wil maken, begin ik spontaan te huilen. Waar heb jij eigenlijk een hekel aan? Nou, kom maar op. Mag je gerust vertellen, hoor.

lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen wandelde Klein Duimpje rustig door het Sprookjesbos. Maar dat duurde niet lang.
1: Luister nou naar wat ik zeg. Sta er niet zo in de weg.
2: Wacht hier!
1: Haastige spoed is zelden goed. Ik weet niet meer wat ik moet.
2: Hou vol, Vakier! Ik kom u redden! Stapt u maar op het tapijt. Ja, goed zo.
1: Nou, dat heb jij goed gedaan. Pak dus dit cadeautje aan.
2: Een toverstaf? Wat moet ik daar nou mee?
1: Dit cadeau wordt pas echt leuk met de juiste toverspreuk.
2: Toverspreuk?
1: Mm-hmm.
2: Maar ik ken helemaal geen toverspreuken. Hoe gaat dan die toverspreuk?
1: Toverstaf, o toverstaf, reken nu maar met mij af. Geef mij gauw wat ik verdien. Geef mij er een stuk of 10.
2: Nou, dank u wel, hoor.
1: Ga maar, jongen. Ga maar snel. Nogmaals dank, hoor. Dank je wel.
3: Hé, hey, waar zijn mijn...
2: Toverstaf, reken nu maar met mij af. Geef me gauw wat ik verdien. Geef me er een stuk of 10. Oh.
3: Vijf. 6, 7,
2: 8, 9, 10! 10 goudstukken! Geef me snel wat ik verdien. Geef me er een stuk of 10. Dat was het! Dank u wel, Fakir.
3: Hola! Hoe kwam jij aan die wonderschone toverstaf?
2: Van de Fakir.
3: Die wil ik ook.
2: Dat kan niet.
3: Hoezo niet?
2: Ik heb hem cadeau gekregen omdat ik de Fakir geholpen heb. Maar nu zijn de problemen opgelost.
3: Oh ja? Dat zullen we nog wel eens zien. Helema, geef mij eens even rap zo'n toverstaf. Zo van, geef mij nu wat ik verdien. Geef me er een stuk of wat. Nou ja, het moet rijmen, hè, maar hoe dan ook, een toverstaf.
1: Ik ben van mijn problemen af. U krijgt dus geen toverstaf.
3: U bent van uw problemen af?
1: Mm-hmm.
3: U bent van uw problemen af? Moet je eens goed opletten. Dit zijn pas problemen.
1: Flup. Wat zullen we nou beleven? Zonder kleed kan ik niet zweven.
3: En wou je nu nog beweren dat je geen problemen had? Als je dit kleed terug wil, hè, geef je mij maar mooi zo'n toverstaf.
1: Oh, goed, hier is de toverstaf. Dan ben ik nu van je af.
3: Ja. Wat was ook alweer de toverspreuk?
1: Toverstaf, o toverstaf, reken nu maar met mij af. Geef mij gauw wat ik verdien. Geef mij al een stuk of 10.
3: Ja. Dank je.
1: Graag gedaan, hoor, ouwe reus. Au, maar niet heus.
2: Snoep ga ik ervan kopen. Of nee, iets moois voor een kapje.
3: Haha, kom maar op met die goudstukken. Toverstaf, o toverstaf. O tover... Staf, reken bij de kassa af. Nee. Reken nu maar met mij af. Geef mij gauw wat ik verdien. Want wie niet weg is, is gezien. Nee. Geef mij er een stuk of 10. Goud! Au! Maar wat is dat? Au! Au! Help! Nee, niet 10 keer! Au! Au! Au!
0: En zo gaf de toverstaf precies wat de reus die dag verdiende. Tot 10 keer toe. Eigen schuld, dikke bult. Zo heeft de wolf ook een keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Oké, deze vraag moeten jullie weten. Wat eet Hollebolle Gijs altijd? Maar natuurlijk, papier!
1: Papier hier!
2: Dank u wel. Oeh, pardon.

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

Oh, oepsie. Betrapt. Ik ben het, Roodkapje. Ik ging deze koekjes eigenlijk naar oma brengen. Maar omdat ze zo lekker ruiken, kan ik er maar niet van afblijven. Houden jullie ook zo van koekjes? Ik vind ze verrukkelijk.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Hallo, hier is Wolf. Even een rekensom. Er waren eens 7 geitjes en 1 daarvan leefde niet zo lang en gelukkig. Hoeveel geitjes zijn er nu nog? Heel goed. 6, nog wel.

0: slecht. Ik ben echt slecht. Nou, nu je het zo krijgt, je bent eigenlijk best gemeen.
1: Heb je het eindelijk door? Spuit el.
0: Ja.
1: Of wil jij soms een wit voetje halen?
0: Nee hoor, die heb ik al gehad.
1: Wanneer?
0: Nou, dan ga ik jou in je neus hangen. Maar goed, ik ga het wel zeggen hoor. Al

0: maar 6 geitjes heb ik opgepeerzeld.
1: Ik ben onder de indruk. 6 geitjes. Toch hou ik meer van kindervlees.
0: Oh?
1: Ja, ik kan ook heel vals zijn, hoor.
0: Nou, zeker.
1: Luister maar.
0: Benieuwd.
1: Alweer een poosje terug kwamen 2 kindjes bij mij thuis. Mijn huisje is van snoep, dus die 2 voelden zich er thuis. Dat Grietje moest gaan koken en die Hans werd mijn buffet. Hij zat dus al.

0: naar weer.
1: Wat valt er te lachen?
0: Ik ben niet de liefste.
1: Boe! Oh nee, dat moet je die anderen doen. Jullie moeten boe zingen. Nou, nog een keer, heks.
0: Ik ben

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling musical De Sprookjesboom. Ah.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: Klaas Vaak. Er was eens een kleine prins die Jochem heette. Hij droomde ervan om ooit te kunnen vliegen. Op een avond, toen hij nog maar net in bed lag, vloog er opeens een enorme uil door het open raam naar binnen. Een oude, magere kabouter, gekleed in een nachthemd, stapte van de rug van de uil. Dag, prins Jochem, zei de kabouter vriendelijk. Ik ben Klaas Vaak. Heb je wel eens van mij gehoord? Nou en nof, zei de prins. Overal waar u komt, krijgen kinderen de mooiste dromen. Inderdaad, zei Klaas Vaak. Zeg, heb je zin in een vliegtochtje? Jochem glunderde. Dat zou geweldig zijn, meneer Vaak. Vooruit dan. De aardige kabouter hielp Jochem op de uil en ging zelf achter de prins zitten. Toen vlogen ze door het open raam naar buiten. Jochem keek de diepte in. Hij zag het kasteel onder zich en even later zweefden ze boven een groot meer. Op een eiland zag Jochem een groot zandkasteel staan. Daar woon ik, zei Klaas Vaak. De uil landde aan de waterkant en prins Jochem werd hartelijk begroet door een heleboel kleine vrolijke mannetjes. Dit zijn de zandkabouters, zei Klaas Vaak. Zij helpen mij met het maken van het slaapzand. Dat strooi ik elke nacht in de ogen van de slapende kinderen. En dan dromen ze heerlijk. Hij liet Jochem het kasteel zien. Overal waren zandkabouters aan het werk. Ze liepen af en aan met kruiwagentjes vol met fijn wit zand of bouwden zandkastelen op de binnenplaats. Jochem en Klaas Vaak beklommen de hoogste toren. De zachte zomerwind waaide in Jochems gezicht en de maan weerspiegelde in het meer. De grote uil van Klaas Vaak zweefde geruisloos over het water. Ik wou dat ik ook kon vliegen, zuchtte Jochem. En Klaas Vaak zei, wie zegt dat je dat niet kan? Probeer het maar. En daar ging het prinsje. Hij sprong van de toren, spreidde zijn armen en zweefde op de wind naar beneden. Met groot gemak fladderde hij even later vlak boven het meer. In het wateroppervlak beneden hem zag hij zijn eigen spiegelbeeld. Maar het was geen vliegend prinsje dat hij daar zag. Nee, hij was veranderd in een prachtige donkerrode nachtvlinder. En zo bleef hij rondfladderen tot het ochtend was. Toen Jochem wakker werd, scheen de zon op zijn gezicht en lag hij gewoon in zijn eigen hemelbed. Wat heb ik heerlijk gedroomd, dacht Jochem blij. En Klaas Vaak? Die was alweer nieuw slaapzand aan het maken. Om nog veel meer kinderen mooie dromen te bezorgen.
3: Efteling Kids Radio.
4: Hier hoor je de Efteling.
5: I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to...

0: Efteling Kids Radio.
1: Hier hoor je de Efteling.
2: Al zit ik vast, ik raak nooit uit mijn sas. Hier met jou. Het is waar, dat krijg ik niet voor elkaar.

0: beginnen. Adem in. En blazen. Kort kapje. Ik weet niet of dit hard genoeg is.
1: Nou, denk

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes blijven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: de chips in de kamer. Waarom drink je dat? Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Eigenheimer.
0: Ah.

0: ben er duizelig van.
1: Hallo, hallo.
2: Ja, inderdaad, het is heel stil. Wat is gebeurd?
3: Ja, je moet wel weer een plaat opzetten, hoor. Het is radio.
1: Ja, zo is het.
3: Sterker nog, het is Efteling Kids Radio.
1: Dat is mooi, dat is mooi.
3: Druk maar op deze knop.
1: Hé, hey, ken ik helemaal niet.
3: Oh, dat was de verkeerde. Nee, dat is het niet daarnaast.
1: Weet je het zeker?

De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Vandaag weer een vraag die niet te makkelijk is. Wat maakt de opa van Max en Moritz? Koekoeksklokken. Oh, dat je dat wist. Wat goed.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

tweede klas. Haar voor VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen was er ruzie tussen de heks, de wolf en de reus.
1: Oeh, dat ruimt goed. Oeh, goed smerig. De grootste gemeenerik van het Sprookjesbos, dat ben ik!
2: Nou, neem me niet kwalijk. Maar nu moet ik toch even iets rechtzetten. Huh? Want de grootste gemeenerik van het hele Sprookjesbos, dat ben ik!
1: Ik!
3: De grootste gemeenerik, dat ben ik! Huh? Of zijn jullie misschien groter dan ik? Nou?
2: Luister, vrienden. Hier komen we samen niet uit. We zullen iemand om raad moeten vragen. Ik weet wel iemand die goede raad geeft. Gratis. Langnek, we hebben een groot probleem.
4: Vertel op.
2: Nou, wij weten niet wie de grootste gemeenerik is.
4: De grootste gemeenerik?
2: Ja.
4: Dat is makkelijk. Dat zijn de reus, de heks en de wolf.
2: Alle drie?
4: Ja.
2: Nee, er moet één winnaar zijn. Of de reus, of de heks, of de wolf.
4: Goed, goed, goed. Dan zal ik het uitzoeken. Komen jullie vanmiddag maar één voor één hier langs. Dan zullen we zien wie de grootste gemeenerik is.
0: En dus kwamen ze die middag alle drie langs bij Langnek. De heks als eerste.
4: En daarom heb ik aan die boom een heel bijzonder schilderij opgehangen. Het is geschilderd met zeer speciale verf. Gewone mensen kunnen die verf niet zien. Alleen hele grote gemeenerikken kunnen zien wat erop staat.
1: Laat maar zien.
4: Goed, kom maar mee. Hoe vindt u het? Zegt u het maar eerlijk.
1: Ik zie niks, maar dat moet ik natuurlijk niet zeggen. Dan denken ze dat ik niet gemeen ben.
4: Ziet u al iets? Of ziet u niks? Dan bent u niet gemeen.
1: Jawel. Ik moet iets verzinnen. Ze mogen niet denken dat ik niet gemeen ben. Wacht even. Ik zie het!
4: Ah.
1: Spinnen zijn het. Smerige spinnen. Klopt dat?
4: Ik heb geen idee wat u ziet, want ik ben niet gemeen. Maar u ziet spinnen. Gefeliciteerd. U bent vast de grootste gemeenerik van het hele Sprookjesbos.
0: Even later was het de beurt aan de wolf. Ook hij moest zeggen wat er op het schilderij stond.
2: Heeft hij misschien een aanwijzing?
4: Natuurlijk niet. Ik ben niet gemeen.
2: Dan kan ik dus gewoon wat verzinnen. Ik zie... Kijk eens, 6 geitjes. Of nee, wacht, het zijn er 7. Huh? Eentje zit er namelijk verstopt in de klok.
4: Fantastisch. Ja. Dat u dat allemaal ziet, zeg. Ja. Vooral die ene in de klok.
2: Ja.
4: Knap, hoor. U bent vast de grootste gemeenerik.
0: Als laatste kwam de reus. En deze grootste gemeenerik zei natuurlijk ook dat hij wat zag op het schilderij.
3: Oh, daar zijn ze. Mijn laarzen. Mijn laarzen!
4: Gefeliciteerd. U bent vast de grootste gemeenerik.
3: Hoera! Ik ben de grootste gemeenerik.
4: Opgelost.
0: Dat had Langnek goed bedacht. Want nu dachten ze alle drie dat ze de grootste gemeenerik waren. En ze durfden natuurlijk niet tegen elkaar te zeggen dat ze eigenlijk niks hadden gezien op het schilderij.
1: Ik zag smerige spinnen.
2: 7 geitjes waren het.
3: Laarzen waren het.
1: Hij liegt.
3: Mijn laarzen.
2: De domoor. Hij is niet gemeen genoeg.
3: Jawel, ik ben de grootste gemeenerik.
1: Ik
3: zeg ik u.
4: Hier in het Sprookjesbos is op dit moment maar 1 grootste gemeenerik. En dat ben ik.
2: Huh?
4: Want op dit schilderij staat namelijk helemaal niets.
1: Huh?
4: Ja.
0: Daar had Langnek ze flink te pakken. En de grootste gemeenerik van het Sprookjesbos genoemd te worden, dat is toch helemaal niet iets om trots op te zijn. Zo was er eens. Nee, dat is weer een heel

0: lekker hoor.
1: Lekker hapje!
0: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje! Jullie?

een keer. Oh, roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je, je bent zo'n lekker hapje.

0: op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Psst. Hey. Ja, jij. Kom eens dichterbij. Ja, nog iets. Roar! Grapje, ik ben het gewoon, Roodkapje. Een grapje van Roodkapje.

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

Niemand weet, dat ik kabouter Kie heet, hè? Nou ja, tenminste, nou wel natuurlijk, hè? Ja, maar goed. Wat is jouw naam eigenlijk?

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Roodkapje hier. Ik ga zo nog even langs oma. En daarna ga ik lekker buiten spelen. Heb jij al buiten gespeeld vandaag? Wel doen hoor.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling musical De Sprookjesboom.

0: prins voor mij.
1: De Bremer stadsmuzikanten. Er was eens een ezel die zijn leven lang voor een molenaar had gewerkt. Maar hij werd te oud en de molenaar wilde de ezel wegdoen. Mooi is dat, dacht de ezel. Dan vertrek ik nu naar Bremen om daar stadsmuzikant te worden. Ik heb altijd al muziek willen maken voor de mensen. Toen hij een poosje had gelopen, ontmoette hij een bruine jachthond, een zwarte kat en een oude haan, die allemaal aan de kant waren gezet door hun baasjes. De haan vertelde dat zijn bazin hem zelfs in de soep wilde doen.
2: Ja, ga toch met me mee, zei de ezel. Ja, ik ben op weg naar Bremen. Ja, om stadsmuzikant te worden.
1: Dat leek de anderen ook wel leuk en met z'n vieren gingen ze verder. Het was al donker toen ze midden in een bos bij een huisje aankwamen. Ze gluurden voorzichtig naar binnen en zagen drie rovers die zaten te drinken aan een tafel die vol stond met lekkere dingen.
2: Ja, kom, we laten ze schrikken, zei de ezel. Ja, ik heb een plannetje.
1: Even later sprong de hond op de rug van de ezel. De kat ging op zijn beurt op de rug van de hond staan en de haan fladderde helemaal bovenop. Zo vormden ze een toren van dieren die door het raam naar binnen stormden, terwijl ze uit alle macht balkten, blaften, miauwden en kraaiden. De glasscherven vlogen in het rond en de rovers vluchtten in paniek het huis uit. Wat waren ze geschrokken. Ze dachten dat er een verschrikkelijke bosgeest binnenkwam. De vier vrienden aten en dronken van het heerlijke eten en vielen daarna tevreden in slaap. Midden in de nacht sloop de roverhoofdman echter weer naar binnen. Hij wilde kijken of de kust al veilig was, maar schrok van de vurige ogen van de kat, die gloeide in het donker. Toen krabde de kat hem, de hond beet hem en van de ezel kreeg hij een schop tegen zijn achterwerk. Daarna kraaide de haan, kukkelikkuu, kukkelikkuu, terwijl de rover naar buiten rende.
3: Het spookt in dat huis, brulde hij tegen zijn mannen.

0: Brrr. De twee andere rovers beefden van angst.
1: En de bosgeest riep, kukkel hem eruit, kukkel hem eruit, zei de hoofdman.
0: De rovers hebben zich nooit meer laten zien. En de Bremer stadsmuzikanten bleven fijn in het huisje wonen en leefden nog lang en gelukkig.
2: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Efteling Kids Radio.
1: Ik snap het niet. Iets klopt hier niet. Ik doe nog steeds wat mij is aangeleerd.

lieveling Kids Radio.

0: De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Lukt het jou om de volgende zin af te maken? En ze leefden nog lang en... Gelukkig. Inderdaad, dat was het antwoord.
1: En ze leefden nog lang en gelukkig.

0: Nou, dat scheelt.
1: Efteling Kids Radio.

0: denk je? Kan ik eigenlijk nog wel over straat zo met het korte haar? Ik moet er wel een beetje aan wennen.
1: Je ziet er prachtig uit. Maak je niet zo druk. Die staart zou maar achter het paard gaan slepen. Daar wordt hij ook niet mooier van.
0: Nee, daar heb je wel gelijk in. En het is ook een heel stuk lichter zo met lopen. Is wel makkelijk.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Jenny hoort. Dat ding, dat klinkt voor geen meter.
1: Mijn instrument klinkt magnifiek. En een orkest is hiermee oh zoveel completer.
0: Je gaat er niet op spelen, hoor.

hier. Oh, oh, oh, oh, oh, wat ben ik toch aan het genieten van mijn kabouterteegje. Wat drink jij eigenlijk?

Mariet wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Kijk hoe hard die gaat.

Hey, ik ben het, Roodkapje. Zal ik je eens een geheimpje vertellen? Ik denk dat Klein Duimpje een klein beetje verliefd op me is. Tegen niemand zeggen, hè?

0: Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.
1: Stel, er is een perfecte prins die nooit in iets tekort schiet. Die naast zijn kennis en talent er ook nog eens zo uitziet. Gespierd waar moed en dit gezicht, dan knijp je toch je handjes dicht.

0: Wij leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen had de draak de schat in de struiken verstopt. Maar die was daar niet veilig. Luister maar.
1: Huh? Wat is dat? Ik ben rijk! Ik wist wel dat ik beloond zou worden voor al mijn goede daden. Mijn staart.
2: Wegwezen. Dit is mijn schat.
1: Nou, neem me niet kwalijk, maar ik heb deze schat zojuist hier gevonden. Dus hij is van mij.
2: Goed. Weet je wat ik meestal in zo'n soort situatie doe?
1: Geen idee.
2: Dan stel ik 3 vragen.
1: Oh ja, en als ik dan alle antwoorden goed heb, mag ik de schat hebben, zeker. Ja,
2: precies. Ja, ja. De eerste is het moeilijkst.
1: Ja, kom dan maar op, stoomfluit.
2: Let op, daar komt ie.
1: Ja.
2: Welk geheim zou je nooit aan iemand vertellen?
1: Makkelijk zeg, die weet ik. Want er is 1 ding dat ik nooit aan iemand zal vertellen. Ik heb namelijk een dikke rode puist op mijn bil. Gelukkig zie je er niks van, want ik heb al altijd deze broek overheen.
2: Dat is een fout antwoord.
1: Een fout antwoord? Maar dat is echt mijn grootste geheim. Dat heb ik nog nooit aan iemand verteld.
2: Behalve dan aan mij. Zojuist.
1: Ja, dat klopt, geloof ik.
2: Wegwezen.
0: Dat deed pijn. Maar de wolf wist nu wel waar de schat lag. En dat was heel bijzonder. Omdat de draak hem steeds ergens anders verstopte in het bos. Dus midden in de nacht, toen de draak sliep, kwam de wolf terug.
1: Zo. Zwaar zeg. Even volhouden nog, dan stop ik hem in de put. Daar vinden ze hem nooit. Rijk ben ik, schat, hemeltje rijk. Oh, u hier?
2: Ja, ik kom voor de schat.
1: Zo laat nog? Het is al donker.
2: Laat me erdoor, of wil je gebarbecued worden?
1: Goed. U mag de schat hebben. Maar eerst moet u 1 vraag beantwoorden.
2: Oh, het slaat nergens op. Maar vooruit, wat kan mij het schelen? Stel de vraag.
1: Let op, daar komt-ie. Hoeveel sterren staan er vannacht aan de hemel? Moeilijk, hè? Dat weet niemand.
2: 6.786.966.
1: Pardon? Al die sterren aan de hemel? Dat zijn er ontzettend veel. Hoe weet jij nou dat het er 6.700.000 weet ik veel zijn?
2: 6.786.966.
1: Maar hoe weet ik nou of dat goed is?
2: Geloof je me soms niet?
1: Huh?
2: Tel ze dan maar even na.
1: Goed. 1, 2, 3, 4, 5...
2: Mag ik even passeren?
1: Tuurlijk, gaat uw gang. Waar was ik nou? 1, 2... 3, 4, 5.
0: En als het die nacht geen ochtend was geworden, stond de wolf nog steeds te tellen. Eigen schuld, want van andermans spullen moet je afblijven. Dat merkte ook de heks toen ze... Maar dat...

Ik ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos. Hey, Roodkapje hier. Vandaag ben ik toch zo vrolijk. Zingen jullie het volgende liedje met me mee?

0: Ik ben het, Wolf.
1: Rara, waar in het Sprookjesbos sta ik?
2: We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was.
3: Jet, fluistert Jokie. Ga nu

0: Aloha.
1: Efteling Kids Radio.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Lukt het jou om de volgende zin af te maken? Illumina! Fantasia! Oh, dat je dat wist! Wat goed!
1: Illumina, Fantasia, Symbolica!

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling musical De Sprookjesboom.

0: Wauw.
1: Papier, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: Assepoester. Er was eens een lief meisje dat Assepoester werd genoemd. Van haar stiefmoeder en haar twee stiefzusjes, die heel gemeen waren, moest ze altijd hard werken. Dat deed ze zonder te mopperen. Als ik goed probeer te leven, is het leven ook goed voor mij, had ze van haar moeder geleerd vlak voordat hij stierf. Assepoester zat graag in de tuin waar ze het paleis van de prins kon zien, hoog op de heuvel. Ze droomde dan dat ze daar als prinses woonde. Die week zou er een groot bal worden gehouden in het paleis. De prins zocht een meisje om mee te trouwen. De stiefzusjes, die zichzelf erg knap vonden, wisten zeker dat de prins hen zou uitkiezen. Assepoester wilde ook graag naar het feest, maar ze mocht niet van haar stiefmoeder. Jij in die vieze rok, vergeet het maar. De prins zoekt een bruid, geen modderkluit. Assepoester ging verdrietig in de tuin zitten. Maar plotseling daalden er twinkelende sterretjes op haar neer. En als bij toverslag veranderde Assepoesters vieze rok in een prachtige gouden jurk. Aan haar voetjes verschenen sierlijke glazen muiltjes. En voor haar stond een gouden koets met koetsiers op de bok en prachtige paarden ervoor. Assepoester hoorde de lieve stem van haar eigen moeder. Tijd om naar het feest te gaan, mijn kind. Maar pas op, zorg dat je thuis bent voordat de klok om middernacht voor de 12e keer slaat. Want dan wordt de betovering verbroken. Niemand op het feest zag er zo schitterend uit als Assepoester. De prins danste de hele avond met haar. Ze was zo gelukkig. Assepoester schrok toen ze de paleisklok hoorde slaan. De betovering zou bij de 12e slag verbroken worden. Snel rolde ze naar buiten. Ze struikelde en verloor een muiltje. Toen sprong ze in de gouden koets en weg was ze. Net op tijd. Een paar dagen later verscheen de prins op het plein. Hij zocht het meisje van het glazen muiltje. Maar niemand had zulke sierlijke voetjes. Ook de twee gemene stiefzusters niet. Toen mocht Assepoester passen. Haar voet paste perfect in het muiltje. En opeens had ze weer die schitterende gouden jurk aan. De prins tilde haar op zijn paard. Jij zult mijn bruid zijn, zei hij zacht. Assepoester was zielsgelukkig. Haar droom kwam uit. Zij zou met de prins trouwen en in het paleis gaan wonen. Want als je goed probeert te leven, zal het leven ook goed zijn voor jou. En samen leefden ze nog lang en gelukkig.
3: Efteling Kids Radio.
4: Hier hoor je de Efteling.

Stichteling Kids Radio.

Mickey hier. Mijn beste vrienden zijn kabouter, kookabouter, kakabouter, keekabouter, kukabouter, keu en kabouterkei. Hoe heet jouw beste vriend of vriendin eigenlijk?

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: weet het. We gaan een stukje rijden op de rug van Ezel.
1: Oh, je denkt toch zeker niet dat mijn rug dat aan kan? Jullie met z'n tweeën?
2: Nou, dat ging toch altijd goed?
1: Ja, maar toen was hij nog gewoon klein. En een meisje, de kleinkeren, ja, dat hou ik wel. Maar een meisje met zo'n grote duim erbij, dat gaat er niet worden.
3: Maar wat moeten we dan doen?
1: Weet ik veel. Goedemiddag.

0: Chips, kinderen in de kamer. Waarom drink je dat? Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... symbolica.
0: Ah, aha.

0: Zal ik eens een geheimpje verklappen?
1: Ja, dat is leuk.
0: Ik, Wolf, vermom me wel eens om bij de geitjes binnen te komen. Wat is jouw beste vermomming?
2: Dit is het nieslied. Het nieslied. Het gaat van ha-ha-ha-tjoe. Spetterspat, het is een vieslied.

0: Dat klinkt niet gezond, maar ik kan je wel helpen.
1: Oh, is het echt waar? Dit is het nieslied. Het nieslied. Het gaat van ha ha ha met de spot. Het is een vies lied. Een lekker vies lied. Het gaat van ha ha ha alles.

0: heerlijk de warme lucht op. Dan maak ik een lekker warm soepje van je klaar. Voor je klaar.
1: Snel.
0: Wat heb je nou gedaan? Toe!
1: Heb ik u aangestoken? Sorry hoor. Mijn neus is weer helemaal vrij. Neem anders ook zo'n stoombad.
2: Efteling Kids Radio.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De ezel mopperde er weer op los.
1: Ah, ik sta hier maar en ik sta hier maar. Altijd alles hetzelfde.
2: Dag, ezelke.
1: Ik zou zo graag eens op reis gaan.
2: Pak dan die koffers, hè, en ga.
1: Ah, je weet goed genoeg dat ik hier niet weg kan. Ik sta vast op deze steen.
2: Ja, misschien vind je ooit iemand die zo sterk is dat hij u rond kan dragen.
1: Maar, ja, maar zo iemand ken ik.
2: Huh? Echt?
1: Ja, jij. Jij bent zo sterk. Ja, jij kan me dragen.
2: Oh, nee. Zet dat maar uit uw ezelskopje.
1: Maar lieve reus. Jij bent zo sterk. De sterkste van het Sprookjesbos.
2: Ja, dat is waar.
1: Oh, prachtig hier. Kijk daar, een boom.
2: Ik kan niet meer, hoor.
1: Ah, kom, zo zwaar ben ik nou toch ook weer niet. En je kan wel wat beweging gebruiken, toch?
2: Ik heb er honger van gekregen.
1: Ja, eet smakelijk, tot later. Hi-ha! Hey, hallo, Kabouterko. Wat woon jij hier mooi?
3: Wat doe jij hier?
1: Nou, ik ben op reis. Wat leuk, hè? Wat een avontuur, zeg. Ik heb een paddenstoel met rode stippen gezien. En toen een groene struik. En
0: de ezel wist van geen ophouden. Hij praatte aan één stuk door tot laat. Heel laat in de avond.
1: Gezien, echt reuze, hoor. Een reuzenreis.
4: Bedtijd.
1: Nu al?
4: Slaap lekker, meneer de ezel.
1: Nou, slaap lekker. Nou, best wel eng hier. En eenzaam.
4: Meneer de ezel, we kunnen niet slapen.
1: Sorry, maar ik ben bang.
5: Wij willen slapen.
0: Maar de ezel bleef bang. De hele nacht moest er een kabouter bij hem blijven zitten. En de ezel zweeg geen minuut.
1: Nou ja, toen heeft die reus me dus hier neergezet. En nou ja, zo kom je nog eens ergens, toch? Hey, goedemorgen, kerel. Lekker geslapen?
6: Wij vroegen ons af hoe lang u hier blijft logeren.
1: Ja, het is hier leuk. Misschien blijf ik wel voor altijd.
6: Voor altijd?
0: De kabouters waren natuurlijk bang dat ze dan nooit meer rust zouden hebben. Want overdag moesten ze hard werken. Terwijl de ezel...
3: Nou slaapt hij. En wij maar werken.
1: Wat?
3: We houden ons grote kabaalfeest.
1: Hoe lang duurt dat feest?
3: Nou, misschien wel voor altijd.
1: Voor altijd?
3: Ja.
1: Reus, ik wil hier weg.
0: De reus had geen zin om de ezel weer te verplaatsen. Maar de kabouters beloofden dat ze tegen iedereen zouden vertellen dat de reus de allersterkste van het bos was. Dan wilde hij wel.
2: Dit is wel de maar dan ook de allerlaatste keer dat ik u draag. Hè. Waar wilt ge staan?
1: Oh, hier is een mooi plekje. Ja,
2: maar dat is uw gewone plek.
1: Ja, maar oost-west ezelbest, zeg ik altijd.
2: Zo, ik heb er weer honger van gekregen.
1: Wat fijn om weer thuis te zijn.
0: Ja hoor, ook voor de ezel geldt. Oost-west, thuis best. Het heeft trouwens een hele poos geduurd voordat hij weer mopperde. Zo heeft de draak... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Kids Radio.
1: Hier hoor je de Efteling.
2: Hou vol, hou vol. Hier komt de Mol. Dit is Efteling Kids Radio met 7 minuten vol grappen, moppen en leuke liedjes.
3: Lekke draaien!
4: Alle toverpinkels!
2: Dat wordt lachen!
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Dat klopt.
1: Het is koud en je krijgt er nooit genoeg van. Holle bolle ijs.
2: Ja, ja, ja. Efteling Kids Radio.

0: was echt lachen. Tot de volgende keer.
1: Efteling Kids Radio.
0: Dat was echt leuk, zeg. Dan kan ik niet wachten tot de volgende keer.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes kleven, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Dit is mijn goudmijn. This is my goldmijn.
1: Efteling Kids Radio.
2: Moxie. Cool als een kat.
3: Betsy.
2: Zwaar onderschat.
3: Constance.
2: Het is me wat.
3: Mies.
4: Sorry, wat?

0: De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Welk sprookje ruikt naar peperkoek in het Sprookjesbos? Maar natuurlijk, Hans en Grietje.
1: Knebel, knabbel, kneusje. Wie knabbelt aan mijn neusje?

0: wil met je walsen.
1: Oh.
0: Spreid je vleugels en dans met mij.
1: Prinses Assepoester, ik kan niet.
0: Dan leer ik het je toch. Mag ik deze wals van je?
1: Zeker.

0: 6. Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling musical De Sprookjesboom. Ah.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: Repelsteeltje. Er was eens een arme molenaar. Hij had een lieve dochter die erg goed garen kon spinnen. Toen de koning van het land een meisje zocht om mee te trouwen, zei de molenaar: Majesteit, mijn dochter is de ideale vrouw voor u. Ze kan van stro goud spinnen. Dat wilde de koning wel eens zien. En de volgende dag zei hij tegen het meisje: Je hebt tot morgenochtend de tijd om van een strobaal echt goud te spinnen. Lukt je dat niet, dan zal je voor altijd opgesloten blijven. Hoe heeft mijn vader ooit zoiets kunnen zeggen? Dacht het meisje verdrietig. Plotseling kwam er een vreemd klein mannetje binnen dat haar wilde helpen in ruil voor haar halsketting. In een razend tempo spon hij mooie strenge gouddraad van het stro. De mond van de koning viel open van verbazing. Hij zei tegen het meisje: Als je het nog eens lukt, zal ik met je trouwen en hoef je nooit meer te werken. Gelukkig verscheen het rare mannetje weer. Wil je alsjeblieft nog één keer voor me spinnen? Vroeg de arme molenaarsdochter. Als je het doet, word de koningin. Dan kan ik je alles geven wat je maar wilt. Het mannetje dacht na en zei:
3: Hoepla, dan wil ik je eerste kindje.
2: Ze moest het wel beloven. En ook deze keer spon het rare ventje goud van al dat stro. De molenaarsdochter werd koningin en nog geen jaar later werd er een prinsje geboren. Op een ochtend stond het mannetje plotseling weer voor haar. De koningin schrok en begon te huilen, want hij kwam haar kindje halen. Hij zei:
3: Hopla, één kans krijgt u. Grijp hem beet. Raad in 3 dagen hoe ik heet.
2: Op de eerste en tweede dag noemden ze alle namen die ze kenden. Maar de naam van het ventje zat er niet bij. Telkens riep hij:
3: Mis
2: of
3: fout.
2: Toen stuurde ze al haar dienaren op pad. En één van hen had een klein mannetje gezien dat zong:
3: Niemand weet dat ik Repelsteeltje heet. Hoepla!
2: Eindelijk wist de koningin zijn naam. En op de derde dag zei ze:
4: Heet je soms Jan? Of nee, Piet? Of...
2: Ze wachtte even en zei toen koeltjes: Ach ja, jouw naam is Repelsteeltje.
5: Oh, Repelsteeltje was zo boos. Hij gooide haar de ketting en de ring van haar moeder toe en verliet het land.
2: Niemand heeft ooit meer wat van Repelsteeltje gehoord. En de koning, de koningin en het prinsje leefden nog lang en gelukkig.
6: Efteling Kids Radio.
7: Hier hoor je de Efteling.

0: Upskrindig avond, snik. Waarom drinken we? Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Ja. Ro. Rood. Nou, kapje.
1: Ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Roodkapje.
0: Ah.

0: En het duizelig van.
1: Efteling Kids Radio.
2: Heb je alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

Hij vliegt overal naartoe op zijn vliegend tapijt. Wat zou het fijn zijn als ik een vliegende paddenstoel had? Zeg, als jij kon vliegen, waar zou je dan naartoe vliegen?

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes vliegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Oh, hallo, ik ben het, Roodkapje.
1: Nee hoor, sorry, ik kan het niet laten. Ik ben het, Wolf. Ja, ja, had je niet gedacht, hè? Ja, ik weet het, meesterlijk acteur.

0: Met deze muziek op is het toch zo gezellig in ons kabouterhuisje. Kom jij snel weer eens langs? Dat is leuk en gezellig hoor. Dan zwaaien we met z'n allen terug. Alle kabouters. Beloofd.
1: Hij is jong, hij is guitig, hij is fris en hij is fruitig. Kijk naar mij, dan weet u, hij is leuk met dieren. Hij is hip en hij is vlot, hij heeft echt een gouden slot. Hij is slank met op de juiste plekken spieren. Hij is lollig, hij is lief, soms misschien wel wat naïef. Maar hij past, kan ik u zeggen.

0: Stap 1. Hierna ging ik om de dag op bezoek bij de koning en prinses Tessa. Majesteit!
1: Ja?
0: Een fazant.
1: Ach, wat heerlijk. Zeg, breng hem naar de kok.
0: Hij is leuk, hij is grappig, enthousiast, maar niet te happig. Hij houdt afstand, wil een vrouw niet irriteren. De markies, hij luistert echt, hij is nuchter en oprecht. Onder ons, hij kan geweldig goed masseren.

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling musical De Sprookjesboom.

0: prins voor mij.
1: Hollebolle Gijs. Er was eens een koning die elke week met zijn twee ministers vergaderde over de problemen in zijn land. Er waren die week veel klachten over troep in de straten. Overal lagen papiertjes. Daar moest echt iets aan gedaan worden. De kok van het paleis had ook een probleem dat hij aan de koning wilde voorleggen. "Sorry, majesteit. Mag ik even storen?" zei hij. "Ga je gang, kok," zei de koning. "Waar gaat het over?" "Het gaat over Gijs, majesteit. U weet wel die stevige jongen die sinds kort bij mij in de keuken werkt," zei de kok. En hij vertelde dat Gijs altijd maar honger had en alles opat. Ze hadden hem in de keuken zelfs de bijnaam Hollebolle Gijs gegeven. De koning gaf zijn minister de opdracht dit probleem op te lossen. De minister kende een oude magier die misschien wel een middeltje tegen de honger van Hollebolle Gijs kon brouwen. Ik zal eens kijken," zei de oude man. Hij vulde een fles met een stinkend groen goedje en samen gingen ze terug naar het paleis. Daar schrok de Hollebolle Gijs net een paar gebakken vissen naar binnen die verpakt zaten in een oude krant. Ze gaven hem de fles met het drankje. "Hier, neem eens een paar flinke slokken van dit drankje," zei de magier tegen Gijs. "Fijn, ik begon net een enorme dorst te krijgen," zei Gijs. Hij zette de fles aan zijn mond en dronk hem in een paar teugen leeg. "Heerlijk," zei hij, terwijl de twee heren verbaasd een vies gezicht trokken. En toen deed Gijs iets geks. Hij stak het laatste stukje vis in zijn mond en hap, hij at de krant erbij op. Ook een andere krant die in de buurt lag verdween in zijn mond. "Dat leesvoer smaakt heerlijk," zei Gijs. "Mijn drankje heeft wel een vreemde uitwerking," zei de magier. Maar de minister was tevreden. De volgende ochtend stond hij met Hollebolle Gijs voor de koning en zei: "We slaan twee vliegen in één klap, majesteit. Dankzij het drankje van de magier is Gijs nu dol op papier. Door alle papiertjes op te eten kan hij de straten keurig schoonhouden."
2: "Geweldig," zei de koning. "Gefeliciteerd met je nieuwe baan, Gijs."
1: De eerste minister bracht een chic document vol mooie krullende letters. Er stond op: "Hierbij verklaren wij Hollebolle Gijs tot hofpapierverslinder." De koning zette zijn naam eronder en gaf het papier aan Gijs. En hap, het was alweer weg. Zo, zand erover.
3: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Hoe hoog is de pagode? ...45 meter.

0: niets dat lukt. Het heeft geen nut.
1: Hoe krijgen we nu alle spullen mee?
2: Op vakantie naar de zee?
0: Dan hebben Jonkie en Jet een goed idee.

Snoepje hier. Kun jij al tot 20 tellen? Zullen we het samen doen? Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Van de geitjes natuurlijk. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Joe, oh, dat ging supergoed, toch? Goed gedaan, zeg.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Poepoe. Even uitbuiken hoor. Oeh, ik heb vandaag 2 boterhammen met geitjeskaas erop. Oeh, wat lekker toch. En wat had jij erop?

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling musical De Sprookjesboom.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De kleine zeemeermin. Er was eens een kleine zeemeermin die verliefd was op een mensenprins. Ze had hem gered toen hij met zijn schip in een storm terechtkwam en overboord sloeg. Op een strandje had ze de prins bewusteloos achtergelaten. Nu wilde ze zelf ook graag mens worden en daarom ging ze naar de zeeheks.
3: Ik weet waarvoor jij komt, meisje, sprak de heks. Jij bent verliefd op de mensenprins. En nu wil je mooie benen hebben, hè? Nou, dat kan. In ruil voor je stem.
2: Mijn stem? Vroeg de zeemeermin verbaasd.
3: Ja, lachte de heks gemeen. Je zult kunnen lopen en dansen en jeuk aan je tenen krijgen, maar je zult nooit meer kunnen praten en zingen. En let op, je moet ervoor zorgen dat de prins ook verliefd wordt op jou. Want als hij met een ander trouwt, dan zul je de volgende ochtend sterven en oplossen in de schuimende golven.
2: Niet veel later zat de zeemeermin op een rotsblok op het strand, vlak voor het paleis van de prins. Ze dronk het drankje dat de zeeheks haar had gegeven en onmiddellijk spleet haar vissenstaart uiteen in twee prachtige mensenbenen. De volgende dag ontmoette ze de prins. Die vroeg haar van alles, maar ze kon niet antwoorden. Door het drankje van de heks was ze haar stem kwijt. De dagen daarna waren fantastisch. Ze deden samen allerlei leuke dingen. Het is jammer dat je niet kunt praten, zei de prins. Maar je danst zo soepel als een dolfijn. Toen kwam die verschrikkelijke dag. De prins vertelde dat hij ging trouwen met de prinses van het buurland. En tijdens de bruiloft die op een schip gehouden werd, bleven de tranen over haar wangen stromen. Iedereen dacht dat ze ontroerd was. En niemand wist dat ze de volgende ochtend zou sterven. Want dat had de zeeheks gezegd. Diep in de nacht, toen iedereen sliep, stond ze op het dek en zag hoe haar vijf zussen plotseling uit de golven opdoken.
3: Zusje, riep de oudste, we zijn bij de zeeheks geweest en ze heeft ons deze dolk gegeven. Voordat de zon opkomt, moet je het hart van de prins doorboren. Dan zal onmiddellijk je vissenstaart weer aangroeien en kun je weer bij ons zijn.
2: Maar de kleine zeemeermin schudde meteen haar hoofd. Nooit zou ze zoiets kunnen doen. En zeker niet bij de man van wie ze zoveel hield. Ze gooide de dolk weg en de zon kwam op. Een hoge golf nam haar mee en de kleine zeemeermin loste op in de schuimende zee. Zo, zand erover.
4: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

bovendien naar juist de hoed die jou het beste staat. Ik zoek een varkentje. Vingers? Oh, natuurlijk niet echt. Een feestbeest. Een feestvarkentje, zogezegd. Jij lijkt me een diep dat al houdt van plezier. Jij houdt van een feestje. Kom jij maar eens hier. Ik zal jou iets zeggen wat jij niet gelooft. Ik heb namelijk een hoed voor jouw feestvarkenhoofd. De catwalk is hier en de weg is bekend. Dus laat ze maar zien wat voor feestbeest jij bent.

morgens vroeg. Jij daar? Nee, jij bent maar vrolijk genoeg. Wie heeft er nou nog nooit echt een baaldag gehad? Jij bent wel zo'n type. Jou vind ik wel wat. Mijn hoed hier, die is oolijk. Maar ja, deze snit, die werkt pas als daar zo'n vrolijke kop onder zit. Kijk, dit past perfect zoals ik had gehoopt. Nu hopen dat hij vrolijk is, ook vrolijk loopt.

Jij, kom jij eens hier. Wat kijk jij verrast? Heb ik toch een hoed die daar prima bij past? Want ik heb een hoedje voor ieders gemoed. Dus ook voor jou een verrassingshoed. Kijk eens joh, die hoed, die staat je top. Hij haalt je gezicht ook meteen lekker op. De catwalk is hier, dus niet te snel, hè, maar slow. Volg simpel de pijlen en geef ons een show.

0: Kupskrindigavond, snikroptrindiga. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja, wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Pardoes.
0: Ah, aha.

blauw. Auw! Efteling Kids Radio.

0: Hallo, hier is Wolf. Rara, waar in het sprookjesbos sta ik?
1: Ik ga naar grootmoeder bloempjes brengen. Uit het bos,

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Nee, ze doet hij het natuurlijk niet.
1: Is die van hout?
0: Pardon?
1: Je stokkie, is die van hout?
0: Stokkie? Toverstaf. En ja, hij is van hout, ja. Of tenminste, hij was van hout. Nou kan ik hem wel weggooien.
1: Oh, nee, niet doen. Breng hem daarheen.
0: Waarheen?
1: Naar Geppetto. Die maakt hem weer zo goed als nieuw.
0: Geppetto? Ja. Hou op, hoor. Zit ik nou gewoon in één...

0: Hallo.
1: Hallo. Oh, dat ziet er niet best uit.
0: Nee, dat is het ook niet.
1: Het is belangrijk voor u, hè?
0: Ja, heel erg.
1: Ik heb zo het idee dat deze twee helften aan elkaar horen.
0: Ja, dat zou heel fijn zijn.
1: Moet niet zo moeilijk zijn. Ogenblikje.
0: Oké, dank u wel.
1: Bolletje lijm. Ja, zo moet hij weer helemaal heel zijn.
0: Wow, en dan dacht ik dat ik kon toveren.
1: Ach, een klottertje houtlijm doet wonderen. Alsjeblieft.
0: Dank u wel, meneer.
1: Meneer, het is Geppetto en je weet het nu.

Er komt een vlieger voorbij en ik zwaai omhoog. Hallo vlieger, kom sla je vleugels maar uit.

0: Gebruik je fantasie. Illumina Fantasia.
1: Efteling.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling musical De Sprookjesboom.

0: Dag, prins van mij.
1: Zwaan kleef aan. Er was eens een prinses die nooit lachte. Haar vader vond dat zo erg dat hij beloofde dat degene die de prinses aan het lachen kon maken met haar mocht trouwen. Er kwamen heel wat jonge mannen langs die grapjes vertelden. Maar de prinses lachte nergens om. Nu woonde er in het land ook een houthakker met 3 zonen. De 2 oudste waren groot en sterk. De jongste was niet zo flink en werd daarom vaak uitgelachen. Iedereen noemde hem Domoor. Domoor zei dat hij later koning wilde worden. Zijn broers moesten daar erg om lachen. Koning Domoor, echt niet. Op een dag ging de oudste zoon hout hakken in het bos. Hij ontmoette een dwerg die vroeg of de jongen iets te eten voor hem had. Ik heb mijn eten zelf nodig, zei de jongen. Scheer je weg! Toen ging hij hout hakken, maar hij sloeg met zijn bijl hard in zijn arm. De jongen had zo'n pijn dat hij terug moest naar huis. Ook de tweede zoon ging hout hakken. Hij kwam de dwerg tegen, maar gaf hem ook niks te eten. Daarna sloeg hij per ongeluk met de bijl in zijn voet en kon niet meer werken. Nu was het de beurt aan Domoor. Die ging het bos in en deelde zijn eten wel met de dwerg. Als beloning kreeg hij een zwaan met gouden veren. Deze zat verborgen in een boom die de dwerg hem liet omhakken. Het was inmiddels laat geworden en Domoor overnachtte in een herberg. De 3 dochters van de herbergier wilden wel zo'n gouden veer hebben. De oudste probeerde er een te stelen, maar toen ze de zwaan aanraakte, bleven haar vingers eraan vastzitten. Haar zussen probeerden haar los te trekken, maar bleven zelf ook kleven. De volgende ochtend nam Domoor de zwaan onder zijn arm en ging weer op pad. De zussen moesten wel volgen, of ze wilden of niet. Alle mensen die ze tegenkwamen probeerden de meisjes los te trekken, maar ook zij kwamen vast te zitten. In een lange sliert moesten ze wel achter Domoor aanlopen. Zo kwamen ze in de stad waar toevallig ook de prinses die niet kon lachen woonde. Ze hoorde herrie buiten en liep nieuwsgierig het balkon op. Daar zag ze de bonte, struikelende stoet. Eerst glimlachte de prinses, toen moest ze hardop lachen en daarna schaterde ze het uit. Ze lachte en lachte en hield er niet meer mee op. De dwerg die tussen het publiek stond, knipte in zijn handen en verbrak de betovering. Domoor trouwde met de prinses en leefde als koning Domoor nog lang en gelukkig. Zo, zand erover.
2: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

zelfs een douchegordijn. Hij krijgt stroop en blaadjes sla. Het is feest, ik heb een konijn en dat

0: Ik ben het, Wolf.
1: Hé, jij, ja, kom eens dichterbij. Ja, nog iets. Ja, nog iets. Nog een beetje. Kom maar.
0: Nou heb ik je. Oeh, ik schrok er zelf ook van. Wat een herrie maak ik ook af en toe.

0: aan te zien.
1: Nee, daar is toch niemand voor mij. En daar ook niet. Nou, jij zou ik me wel vergist hebben.
2: Hola!
3: De schoentjes bleven dansen en dansen. En Karin werd zo moe. Hier dansen ze nog steeds.
4: Dank u wel.
5: Lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.